0: Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar. Rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
2: Sorry man, ik had niet.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
1: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
0: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
2: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
0: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 3 kilometer file bij Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Knoop het Hoflied 5 minuten vertraging vanaf Rijswijk 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Gouda Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
8: Gouwestad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag, luisteraars, en wat fijn dat u alle weer heeft afgestemd op Gouwe Stad Radio. Voor weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind. Presentatie Roel Visser en achter de knoppen zit natuurlijk weer Arjan Doelman. Stoelriemen vast en luchtgitaar in de hand, want vandaag staat de Engelse hardrockband Led Zeppelin centraal. We beginnen met Good Times, Bad Times uit 1969.

Ja, u hoorde het openingsnummer van de plaat Led Zeppelin Part 1 die uitkwam op in 1969. Ja, we gaan even terug in de tijd, want het is 1944 als James Patrick Page wordt geboren. Hij groeit op in de Londense buitenwijk Heston en al op zijn 13e leert hij dan gitaar spelen. Ja, Page was in zijn jeugd vooral fan van rockabilly-gitaristen en bluesmuziek. En hij ging dan ook regelmatig buiten spelen om wat extra geld te verdienen en hoopte natuurlijk bekend te worden. Ja, en uiteindelijk gebeurde dat ook, want op zijn 15e mocht hij 2 jaar lang meetoeren met het Amerikaanse bandje The Crusaders. Hij speelde in die jaren daarna bijvoorbeeld ook mee als sessiemuzikant, onder meer bij The Who en The Kings, Joe Cocker en later zelfs ook in filmmuziek. En we gaan luisteren naar het tweede nummer op dit album, wat eigenlijk al in 1959 werd opgenomen door Joan Baez. En in dit populaire volksliedje vertelt een man aan zijn geliefde dat hij op het punt staat haar te verlaten. Baby, I'm gonna leave you.

Nu, we zitten in het jaar 1966 en dat is 2 jaar nadat Jimmy Page al eerder was gevraagd voor een heel groot en bekend bandje in die tijd, de Yardbirds. Ja, dat had hij toen nog afgewezen uit loyaliteit voor zijn goede vriend Eric Clapton. Maar ja, Clapton verliet de band uiteindelijk zelf in 1965. Ja, weer weigerde Page en stelde hij een andere supergitarist en tevens goede vriend voor, Jeff Beck. Ja, en toen uiteindelijk in 66 de bassist vertrok, bood Jimmy Page zichzelf wel aan bij de Yardbirds en had je dus een supergroep. Ja, helaas hield de band niet heel lang stand, want er waren vele ruzies. En in juli 68 viel de band dan definitief uit elkaar. Ja, Jimmy Page was uiteindelijk als enig lid overgebleven. En de band was dan wel gestopt. Maar ja, in het contract stond nog zoiets van, je moet nog een paar concerten spelen. Maar ja, dat is lastig natuurlijk als je in je eentje over bent gebleven. En was Jimmy Page dus haastig op zoek naar nieuwe leden. En Jimmy Page, ja, die kwam uiteindelijk terecht bij zanger Robert Plant, die op zijn beurt weer kwam met drummer John Bonham. Sorry. Daarnaast bood ook bassist John Paul zich aan bij de band. En zo ontstond dus uiteindelijk de band The New Yardbirds. Maar ja, nadat drummer Keith Moon van The Who gekscherend had gezegd dat de band zou neerstorten als een lode ballon, veranderde de band in oktober 68 de naam in Led Zeppelin, zodat ook de Amerikanen het niet verkeerd zouden uitspreken. We gaan luisteren naar Ramble On.

Dat was Ramble On in deze Led Zeppelin special hier op Gouwestad Radio. Ja, een deel van de tekst van dit nummer was geïnspireerd op het werk van Tolkien. En het is een van de meest iconische liedjes die je terugvindt op het album Led Zeppelin Part 2. Die overigens ook in 1969 uitkwam. En onder meer ook Whole Lot of Love bevatte. Ja, het volgende nummer speelde de band in 1970 toen de Led Zeppelin optrad. In het ijskoude IJsland. Immigrant Song gaat over de reis daar naartoe en is het openingsnummer van het album Led Zeppelin Part 3, Immigrant Song.

Ja, je hoorde zojuist Jer Maker van het album House of the Holy uit 1973. Ja, het is misschien wel een van de meest vreemdste nummers van de band, op een vreemd album. En waarom dan? Ja, omdat de band ineens reggae met rock begon te mengen. En dat was iets wat de fans totaal niet hadden verwacht. Ja, van reggae en rock gaan we dan naar een van de meest funky en dansbare nummers van Led Zeppelin. Het verscheen in 1975 en staat op het album Physical Gravity. Ja, en het nummer wijkt ook behoorlijk af van de zware bluesrock wat ze normaal spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan Kashmir, die natuurlijk ook op dit album staat. Ja, en Jimmy Page gebruikte voor dit nummer een speciaal pendaal voor zijn gitaar met achterwaartse echo-geluiden, wat het nummer zijn aparte geluid geeft. Oordeel zelf, zou ik zeggen. We gaan luisteren naar het heerlijke Trampled Underfoot.

Ja, Trampled Underfoot. Hopelijk geniet u nog steeds van deze Led Zeppelin special hier op Gouwe Stad Radio. Ja, nu denkt u misschien, maar wacht even, gaat u dan het beroemdste album niet behandelen vandaag? Zeker wel, het toetje heb ik namelijk voor het laatst bewaard. We gaan maar liefst 4 nummers draaien van dit album. Van het 4e album natuurlijk, wat in 1971 uitkwam. Ja, wat het zo bijzonder maakt, is dat dit album officieel geen titel had. Na de gemengde reacties op het vorige album besloot de band geen naam, bandlogo of andere teksten op de hoes te zetten. En in plaats daarvan koos elk bandlid zijn eigen mystieke symbool, waardoor het album ook wel bekend staat als Four Symbols, Untitled of Zozo. En we beginnen met het mooie, rustige Going to California. Ja, het stembereik van Robert Plant is ook hier weer goed te horen. Naast zijn krachtige en hoge uithalen kan hij dit ook goed afwisselen met zachte en bijna fluisterende melodieën. En veel kenners zien dit nummer ook als eerbetoon aan de artiest Joni Mitchell, die door zowel Jimmy Page als Robert Plant werd bewonderd. Going to California.

Going to California. Ja, het volgende nummer waar we naar gaan luisteren, dat bekend om de enorme drumsound van John Bonham, die later talloze muzikanten heeft beïnvloed. We gaan luisteren naar het lange When the Leaf Breaks.

Ja, heerlijk. Dan gaan we nu even terug naar het openingsnummer van de plaat, Black Dog. Ja, het is natuurlijk een van de meest bekende nummers van de band. En de titel van het nummer heeft alleen niks te maken met de tekst. Tijdens de opname van het album liep namelijk regelmatig een zwarte hond rond het gebouw. Ja, en de band gebruikte Black Dog als werktitel. Ja, en die bleef uiteindelijk hangen. Black Dog.

Ja, helaas komen we daarmee ook al bijna weer aan het einde van deze mooie uitzending. Ja, en heeft u nou zoiets van, ik heb wat gemist vandaag, dan kunt u deze Led Zeppelin special natuurlijk vanavond om 10 uur terugluisteren. En als het goed is, is deze podcast ook morgen terug te vinden op onze Gouwe Stad website. Ja, het vierde album van Led Zeppelin was een wereldwijd succes en is met 37 miljoen verkochte platen nog altijd een van de best verkochte rockalbums aller tijden. Ook heeft de band natuurlijk een plaatsje verdiend in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, dan maken we even een sprongetje in de tijd, want in 1980 kwam er helaas een abrupt einde aan de legendarische band nadat drummer John Bonham voor en na het repeteren het flink op het drinken had gezet. Het drummer John Bonham, slechts 32 jaar oud, werd de volgende morgen dood aangetroffen door zijn nieuwe tourmanager. Ja, doodsoorzaak, verstikking in zijn eigen braaksel. Maar hij had die avond ervoor namelijk ook 32 drankjes gedronken. Ja, dan loopt dat helaas niet goed af. En de band kwam later natuurlijk nog wel een aantal keer bij elkaar voor een speciale gelegenheid of een reunie. Maar ja, het zou natuurlijk nooit meer hetzelfde zijn. We gaan eruit met het geweldige Stairway to Heaven. Hoe kan het ook anders? Ik wil Arjan Doeman bedanken voor de techniek vandaag. Ik was Roel Visser, uw presentator. Ik wens u allen nog een hele fijne zondag. En tot de volgende. Dag!

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
1: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
2: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
0: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar staat een file door een ongeluk bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. De vertraging is een kwartier, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel, je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van John Goedkoop. En Helene, wat kunnen de luisteraars deze keer verwachten?
0: Ja, we hebben een bijzondere gast. Dat hangt hiermee samen. Op zondag 14 juni is er op Goud Asfalt het festival Gouda Maakt Toekomst. Een duurzaamheidsfestival dat in het teken staat van de circulaire economie en groen leven. En op de dag ervoor is er het Mensenrechtenfestival in en rond de Agnietenkapel, omdat Amnesty Gouda 50 jaar bestaat. U vraagt zich nu natuurlijk af, wat heeft dat met elkaar en met kerken in Gouda te maken? Nou, we hebben vandaag een zeer actieve Goudse kerkganger in de studio, die als vrijwilliger betrokken is bij heel veel activiteiten die raken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. En dus ook bij deze twee festiviteiten.
1: Jazeker, en dat is Fred van Ippenburg. Welkom, Fred.
2: Welkom, dankjewel. Ik voel me vereerd. Wat een introductie.
1: Zo duikt jouw naam ook op bij Stadsakker Gouda, Raad van Kerken, Kerkenraad van de Ontmoetingskerk, Gouda Bruist en ik kan nog wel even doorgaan. Het thema van deze uitzending is zorg voor de aarde of, zoals de vorige paus het zei, de aarde is ons gemeenschappelijk huis. Iets dat jou, Fred, na aan het hart ligt.
2: Ja, dat ligt het mij zeker, ja.
1: Ons eerste muzieknummer heeft daar ook mee te maken. Een prachtige ballad die de verwoesting van de natuur en de menselijke impact op onze planeet aanklaagt. Michael Jackson met The Earth Song.

0: Ja, dat was Michael Jackson. In de studio dus Fred van Ypenburg. Welkom nogmaals, Fred. Herkende je een beetje in onze introductie van jou?
1: Daarin wel. In het lied ben ik wel even geschrokken.
0: Oh.
1: Ik moet hem nog eens goed naluisteren. Ja. Maar ik denk, oei, die is wel heftig.
0: Ja.
1: Maar dat brengt ook wel mee wat ik jullie wil vertellen volgende week. Omdat we mensen willen oproepen om iets te doen. Mijn drijfveer zit in de naaste liefde. En dat heb ik al 20 jaar, 30 jaar met de moslims in Gouda, met name moslims, uitgevoerd. Contact te leggen, dialoog te hebben. En ook op te roepen om als groene zinzoekers, groene kerk, groene moslims, op Gouda Maakt Toekomst te staan. Dat hebben we al twee keer gedaan.
0: Helder.
1: En dit jaar doen we dat ook. En
2: wat is dat, Gouda Maakt Toekomst?
1: Gouda Maakt Toekomst, dat is het festival volgende week zondagmiddag op Goud Asfalt. Ja, daar moeten jullie
0: 14
1: echt...
0: juni, hè? 14 juni.
1: Ja, daar moeten jullie echt naartoe, met z'n allen.
0: Okay. Eerst naar de kerk natuurlijk en dan...
1: Ja, ruimte zat, want okay. Het is van 12 tot 6.
0: Oh, mooi.
1: Dus in de middag. En dan staat er van alles klaar, kramen, er is ook muziek. Maar we hebben ook een doelplein, dat je ook echt aan het... doen gezet wordt.
2: Ja, ja.
1: En er staat een speciale tent van de Groene Zinzoekers. Die laat je reflecteren op wat we allemaal doen. Die hebben een verzameling gemaakt van teksten, religieuze, filosofische, van alle verschillende culturen ook. En het wordt ook bemand door mensen.
0: Zo.
1: Van verschillende
0: je steekt nu wel gelijk de
1: diepte in. Ja, ik ga gelijk de diepte in.
0: Maar ik wil nog heel kort iets van jou weten. Wie is Fred van Ypenburg? Hoe is hij in Gouda terechtgekomen?
1: Ja, ik ben geboren hier in Gouda ooit.
0: Ah.
1: En tot mijn 16e in Gouda gewoond. Gereformeerd opgevoed in de Turfmarktkerk. En toen we getrouwd waren in 80 teruggekomen, hervormd. Mijn vrouw is hervormd. En later veel met allerlei kerken meegedaan. En vanuit de wijk 4 was dat toen, in de Pauluskerk, ben ik actief geworden in jeugdouderling. Ook samen met interculturele jongeren, toen al. En toen we in 2000 onze kerk verhuisden naar de Vredeskerk, dan kom je in de Vreewijk Vredeskerk tegenover de Vredesmoskee, heb ik de contacten met de dialoog, via dialoog met de moslims opgezet, vanuit de Raad van Kerken.
2: Ja, ja. Ja, want eerst was de moskee aan de overkant ongeveer van de Vredeskerk.
1: Precies tegenover. We hadden een vredespad. In 2008 hebben we een vredespad.
2: Dat is nu de ontmoetingskerk.
1: Nu heet het ontmoetingskerk en de moskee is naar de oude Lidl verhuisd.
2: Ja.
1: Maar de moskee As-Salam is ook in het Antwerpse weg met een nieuw islamitisch centrum bezig. Wat na de zomer geopend wordt. Zijn we pas geweest met de Raad van Kerken. Zeer inspirerend om met elkaar op die manier te ontmoeten in respect en in open houding naar elkaar toe.
2: Ja, binnenkort mag je ook via de bibliotheek naar de moskee. Kun je voor inschrijven nu.
1: Oké. Okay.
2: Ja, las ik toevallig. Dus iedereen die dat nog wil zien, doe dat. Ja. Grijp je kans.
1: Ja. Ja. Nou, na de zomer hebben we gehoord toen dat ze gaan openen met het nieuwe gebouw. En dan is de kans dat.
0: Ja. Maar er zijn dus heel veel onderwerpen waar jij waar we je over willen bevragen. Je begon net ook al over dat Gouda Maakt Toekomst. Dus je houdt je ontzettend bezig met duurzaamheid en voedselprojecten ook. Hè? Want, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Fairtrade Gouda. Daar heeft iemand mij gevraagd om even tijdelijk iemand te vervangen. En dat tijdelijk blijft dan permanent.
2: Ja,
1: en dan kom je in het platform Samen Duurzaam Gouda. En dan verzinnen we dingen rondom dat Gouda Maakt Toekomst. En met verschillende organisaties. En de gemeente Gouda zit daar ook bij betrokken. Ja, dat komt op je pad.
0: Maar jij hebt er wel een enorme drive over hoe de aarde er aan toe is nu.
1: Nee, zeker. En wat je nog kan doen om dat te veranderen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de grootste drive van... In onze generatie, mijn generatie, is dat heet dan de overshoot day. De dag waarop we de energie verbruikt hebben die de aarde krijgt. Ja, dat is in Nederland in 1 april in plaats van 29 december. En dat is in onze generatie gebeurd.
0: Ja.
1: En dan, je ziet toch dat je heel veel kan doen. Al is het maar een plantje in je tuin waar een insect op afkomt. En dat je, nou ja, dat doe ik op verschillende manieren.
0: Ja.
1: Ik ben 7 jaar met pensioen, dus daar heb ik tijd zat voor.
0: Maar je bent je hele leven hier al mee gedreven, zeg maar, hier opgedreven?
1: Nou ja, vanuit de kerk zeker. En dus vanuit mijn werk, ik heb altijd bij de Belastingdienst, de accountancy en de douane gewerkt. En bij de douane kom je natuurlijk dat internationale tegen. Zeer interessant, maar je vraagt je af of dat nodig moet zijn. Alle goederen over de wereld heen slepen. En dat word je steeds meer, besef je dan van, dat moet je alleen maar doen met goederen die echt nodig zijn.
2: Ja.
1: Fairtrade doet dat wel, hè? Met de groente, koffie, thee. En dan willen we dat de boer eerlijk loon krijgt. En dan komen die producten hierheen. Maar als ik zie wat er op bloemengebied bijvoorbeeld gebeurt, dan denk ik, nou, laten we eerst maar eens van dat gif af. En koop biologische bloemen. Dat zou mooi zijn als Gouda als eerste stad van Nederland zegt, je kan alleen maar biologische bloemen kopen in Gouda. Dat drijft mij ook een beetje.
2: Ja, ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. Ja. En denk je dat mensen echt willen veranderen? Jij zegt, je kan zelf wat doen. Ja. Hoeveel mensen zullen dat doen, denk je?
1: Ik denk uiteindelijk dat iedereen dat wel wil. En dat doen wij dus ook op Gouden Markt Toekomst. Dan bieden we mensen de kans aan, soms in open deuren. Koop een fair trade koffie of koop bloemen biologisch. Dat kan je gewoon morgen doen. Je kan met je portemonnee morgen beslissen. En als het dan te duur is, nou, dan koop je eens in de twee weken morsbloemen. Hè, of zoiets. Je kan heel goed met je portemonnee bepalen wat goed is.
2: Ja, dat is waar.
1: En dat roepen we mensen ook op met allerlei tips om te zeggen, nou, we hebben genoeg gepraat, nu gaan we het doen. We hebben nog een paar jaar voor die doelen, de Verenigde Natiedoelen. Maar het is ook voor je eigen leven. En de Koran heeft daar ook een heel mooie uitspraak in. Die zegt, je moet niet verspillen. Dat is een van de mensen die ons
2: dat staat daar echt in.
1: Ja, ja, ja. Er is een van die mooie uitspraken is van, als je aan een stromende rivier staat, dan nog moet je zuinig zijn met water.
2: Ja.
1: Ja, dat is prachtig.
2: Ja. Ja, en zo heeft waarschijnlijk elke religie en zo wel iets over de aarde en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Natuurlijk.
2: Ja. Ja. En niet, je mag heersen over de aarde, dus doe maar wat je wilt.
1: Nee, je moet je goed
2: zo
1: beseffen.
2: Is het dan geweest.
1: Je moet je goed beseffen wat er dan gebeurt.
2: Ja.
1: En hoe afhankelijk je bent van. En dat zien we op de Stadsakker. Daar zetten we in op biodiversiteit, omdat we geen gif gebruiken. En dan zie je dat die piramide van beestjes die elkaar eten en leven, dat je die hard nodig hebt om de groei van de planten goed te krijgen. En oké, dan heb je wat schade dat er aangevreten wordt.
0: Ja. Heb je last van slakken nu ook?
1: Ja, tuurlijk. maar we hadden een spitskool met 12 slakken erop.
0: Oh, gezellig.
1: Dan gooi je 2 bladeren weg en je hebt een prachtige spitskool. Dus het is allemaal niet zo dramatisch.
0: Want Stadsakker, daar werk jij?
1: Daar zit ik bij de oprichters, ben ik bij betrokken. En ik doe daar van alles. Maar
0: en hoe kan ik groenten van de Stadsakker krijgen?
1: De website zegt van, wil je meedoen als oogstgenoot? Dan kan je nog, er zijn nog een paar plekken over. Niet zoveel meer, maar we hebben bijna 400 plekken bezet.
0: Zo.
1: Daar is het teeltplan ook helemaal op ingezet.
2: En wat is dat dan?
1: En dan krijg je iedere week krijg je groenten vanaf 2 weken geleden tot en met november. Dan betaal je 1 bedrag. En het hele jaar krijg je dan iedere week een groentepakket voor 3-4 maaltijden.
2: Ja, ja.
1: En die moet je dan wel komen halen, maar die staat voor je klaar. Want er zijn meer dan 200 vrijwilligers bij ons. Mensen die een paar uurtjes komen of af en toe bij een activiteit. Het is eigenlijk een heel sociaal project geworden.
2: Ja, ja, dat is echt heel veel. 200 mensen voor 1 project.
1: Daar zijn we super blij mee.
2: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Hey, je had ook een nummer uitgezocht. Een Surinaams welkomstlied. Kan je vertellen waarom je dat nummer graag wil laten horen?
1: Ja, was afgelopen zaterdag had ik met mevrouw een groot feest gegeven voor familie, vrienden, buurtgenoten, waar heel veel nationaliteit in zitten. En toen gingen we vanaf de Agnietenkapel varend naar de Stadsakker. En daar zat een neef met zijn vrouw, Jean-Pierre en Cherie, die spelen officieel professioneel accordeon. En die zaten daar te spelen, terwijl de mensen de akker opkwamen. En toen hadden ze dit lied. Hij zei, ja, dat is een Surinaams welkomstlied. En dat was zo passend, want dat is welkom iedereen op een groot feest waar je niet iedereen kent. Welkom allemaal en je vindt allemaal. En nou, je gaat jullie horen. Dus ik zei, nou, dat ga ik naar voren schuiven, want dat is zo mooi.
2: Ja, want dat werkt ook echt.
1: Dat precies zoals wij dat met de familie en de vrienden ervaren.
3: Als je niemand kent, iedereen zoekt iedereen, allemaal vindt allemaal.

0: Ja, dat is inderdaad een heel bijzonder lied. Ja,
1: zeker.
0: Mooi. Je zet je ook in voor dialoog tussen verschillende groepen en religies. Vanuit de Raad van Kerken en vanuit de Ontmoetingskerk. Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Ja, ik vind het belangrijk dat we hier in Gouda religie niet als een splijtswam gaan ervaren. Maar dat we op zoek gaan naar wat ons bindt. En we hebben in 2005 zo'n beetje met de Marokkaanse mensen in de Es-Salaam moskee heel goed contact, altijd met de Ramadan groet. En toen zei de voorzitter, nou hebben we genoeg thee gedronken, Fred, we gaan de diepte in. En toen hadden we een boek, Woord zoekt woord, geschreven door een christelijke vrouw, een Joodse vrouw, christelijke vrouw en een moslimvrouw. En dat hadden we dan als soort huiswerkboek. En dan hadden we iedere keer een hoofdstuk en dat gingen we bespreken.
2: Ja, ja. Een studiekring eigenlijk.
1: Ja, zeker. Dat was heel, heel inspirerend. En de conclusie was eigenlijk, we hebben het over God en naastenliefde. Dat is wat ons drijft. Dat is ons fundament. En daar, we hebben ongetwijfeld discussies en punten waar we het niet over eens zijn. Zoals in elke stroming met mensen. Maar we gaan afspreken dat we nooit van dat fundament afvallen. Ja, dat vind ik nog steeds de drijfveer.
0: Ja, want dat komt overal terug in alle religies.
1: Ja, ja. Kijk, we hebben heel veel stromingen in Gouda. En dat betekent dat niemand de waarheid in pacht heeft. En als je open bent voor elkaar, dan kom je op die basis van een mens die wil leven. En die wil vrede hebben.
0: Dat ja, klopt.
1: Ja. Zoals in de Raad van Kerken hadden we het over vrede vorig jaar. Hebben we ook gedeeld met de moslims. Zo van, zullen we Jette voorstellen om een ministerie van vrede in te richten? Het is niet gebeurd, maar via Pax hebben we dat wel geprobeerd. En ik vind dat voor nog steeds, ook voor Gouda, zou dat heel mooi zijn.
2: Jullie hebben hem echt een brief gestuurd?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, hij is wel in Gouda geweest natuurlijk, bij een iftarmaaltijd, toch?
1: Nou, we kregen zelfs een reactie dat het ministerie van Vrede, daar is ooit Jan Terlouw is virtueel minister van Vrede benoemd.
0: Oh.
1: maar goed, omdat je je niet kan voorstellen wat je moet doen als je minister van Oorlog bent. Dat is toch te gek voor woorden.
0: Ja, en dat hebben we wel, ministerie van Oorlog.
1: Gelukkig niet. En dat moeten we in Gouda zeker niet hebben. Maar
0: nee,
1: dus
0: Defensie.
1: We moeten echt inzetten op vrede. Dus we zijn met de moskee ook en met de Joodse gemeenschap aan het praten over hoe kunnen we naar de Vredesweek toe in september iets rondom vrede doen, extra. Nou, ik hoop dat dat gaat lukken.
2: En denk je dat het geloof mensen vooral verbindt? Of ook, ja, het verdeelt, er is ook heel veel verdeeldheid door geloven, door de verschillende geloven.
1: Ja, daar kom je dan achter van, is dat het geloof of zit dat in die mens? En ik haal dan vaak het verhaal van Kain en Abel aan. Daar was helemaal niks, geen crisis. De hele wereld lag voor ze open en toch. En als je dat dan naar je terugspiegelt, naar jezelf, van hé, er zit iets in mij. Ik moet me wel beheersen. En dat geldt voor iedereen. Als je dat niet meekrijgt, let op, beheers je, wees bescheiden. En dat zie je allemaal terug in die filosofische teksten die we bij die groene zinzoekers ook aan mensen ter spiegeling aanbieden.
0: Ja, op zondag.
1: Ja, zondag 14
0: juli. Nou, we gaan kijken hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Er is binnenkort dus ook een Amnesty Festival. We noemden het al even.
1: Ja.
0: Het is niet echt een feest, maar Amnesty Gouda bestaat 50 jaar.
1: Ja.
0: En die organiseren van alles. Hè? Dat is op zaterdag.
1: Op zaterdagmiddag.
2: Een heel druk weekend voor jou.
1: Ja, dat moet gevuld zijn. Maar 12 tot 4 heeft Amnesty rondom de Agnietenkapel, in de Agnietenkapel, rondom de Agnietenkapel. Gaat over mensenrechten natuurlijk. Je kan ook schrijven. Ze doen natuurlijk aan de schrijfactie mee. En ze hebben mij vanuit de Raad van Kerken, of aan de Raad van Kerken gevraagd van, willen jullie de kraam het mensenrecht, recht op vrijheid van godsdienst bemannen, bemensen? Dus daar zal ik staan met hopelijk nog één of twee andere mensen.
0: Ja.
1: En dan worden andere mensenrechten worden er ook getoond.
0: Ja, ja, van elk mensenrecht is er een kraam.
1: Ja. Ja.
0: Mooi, ja. Dus, en past dat ook bij jou?
1: Nou, ik ben al jaren of 14, 15 denk ik, bij de Ontmoetingskerk bezig om iedere maand een schrijfactie onder de aandacht te brengen. En natuurlijk de internationale schrijfactie 10 december. En mensen ook te zeggen van, ga eens naar de website, kies een actie uit die daarop staat.
0: Wat is dat, 10 december?
1: 10 december is de internationale dag voor de mensenrechten. En dan is er altijd een grote schrijfactie, doen we in de kerk aan mee. En we stimuleren ook de Raad van Kerken, aangesloten kerken, om daarin mee te doen.
0: Ja, ja, en vorig jaar hadden ze het ook op een ecumenische viering. Nee, dat kan niet. Nou, we hebben wel geschreven.
1: Ja, bij de ecumenische vieringen wordt ook altijd een actie van Amnesty onder de aandacht gebracht.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, daar is Amnesty ook altijd. Ja, ja. Klopt.
2: Hey, en, ik vind het intrigeert me echt hoe jij probeert te verbinden. Hè, tussen de, en je hebt net al een beetje gezegd hoe wat werkt. Want er is natuurlijk heel veel polarisatie, ook in Gouda. En wat zou jij dan zeggen van, hey, zo moet je het aanpakken om te voorkomen dat je met elkaar in grote ruzies belandt?
1: Ja, er speelt ook van alles, ook in Gouda wel. Ik denk dat je vanuit je bescheidenheid en mildheid en openheid naar mensen toe in dat gesprek aangaat. Het is zo verrijkend als je hoort wat er bij de ander, wat hij meegekregen heeft. En ervan uitgaat dat het goedwillende mensen zijn. En die kom ik allemaal tegen. En ja, iedereen zegt altijd van, groet je buren gewoon om je heen. Ja. Heb contact met elkaar. En dat netwerk om je heen, dat is gewoon het belangrijkste. En ik heb nog een hele mooie uitspraak van Jules Deelder. Die kennen jullie vast wel. De omgeving van de mens is zijn medemens. Dat staat ergens in Rotterdam op de Kruiskade. Ja. En die draag ik ook steeds meer uit van, kom op, de omgeving van de mens is je medemens. Daar ben je van afhankelijk. Niet je vriend in Australië. Daar heb je niks aan als je enkel gebroken is of zo. Je hebt je medemens nodig en de natuur. En dan kom je wat positiever uit.
0: Ja. Hey, kun je ook een ontmoeting beschrijven die je nooit vergeten bent? Die echt indruk gemaakt heeft?
1: Ja, dat was met mijn vrouw. Dat is een inkoppertje. wij hebben veel ontmoetingen met mensen uit vluchtelingen om ons heen. Die waren ook op dat feest. En dat maakt wel indruk als je dan... Het verhaal hoef je niet per se te horen. Maar als je beseft van iemand is zomaar in één keer zijn baan kwijt. En zijn leven kwijt. En zijn inkomen kwijt. Omdat die het niet eens is met wat er in het land gepreekt wordt.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: En dan vang je zo iemand op die eigenlijk zegt van ja, hoezo? Ze kunnen me alles zomaar weer afnemen. Waarom zou ik me inzetten? Ja. Dus dat brengt je wel tot besef van oei, hoe goed heb ik het? Maar hoe kwetsbaar ben je ook als mens?
0: Ja, klopt.
1: En hoe belangrijk ben je om iemand een duwtje te geven en een steuntje te geven?
0: Ja.
2: En heeft jouw geloof, geeft jou daar ook houvast bij of richting bij het werk,
1: ja,
2: naast
1: dat, het
2: werk?
1: Dat zijn de verhalen die je meedraagt, waar je dus een aantal verhalen hebt. Je zegt van nou, daar kan ik veel mee. Zoals vorig jaar was het over Galaten, waar de naaste liefde staat. Ja, de geest heeft goede, maar ook een negatieve. En je moet jezelf zien te beheersen. En dat... Die oproep en die spiegel, in feite wat profeten ook doen, hè, maar ik zie nog heel veel profeten om me heen. Van weet even, je moet wel iedere ochtend in die spiegel kunnen kijken en met je droge ogen. En ik zei dat gisteren nog tegen jeugd van, volgens mij zijn er heel veel mensen op deze wereld die geen spiegels in huis hebben.
2: Begrepen ze wat je bedoelt?
1: Ja, dat begrepen ze. Donders goed.
2: En waar was dat dan?
1: Dat was een scholendialoog.
2: Oké, ook nog. Doe je ook nog aan mee?
1: Nou ja, niet zo.
2: Nou ja, ik val elke keer van mijn stoel.
1: Er zijn vrijwilligerswerk dingen waar ik niks hoef te organiseren. Hoef ik alleen maar te zijn.
0: Ja, en, alleen maar.
1: Ja, en dat verrijkt je gewoon. Er gebeurt iedere dag dan iets.
2: En reageren de jongeren daar ook op?
1: Ja, dat vonden ze wel leuk om te...
2: Dat is een mooi voorbeeld.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is misschien wel iets moois om aan de luisteraars mee te geven.
1: Ja, en ik weet niet of ik dat op het lied al mag toepassen.
2: Ja, je hebt we zijn bijna klaar met het gesprek. Dus we komen naar jouw tweede nummer. Dus ga je gang om het aan te kondigen.
1: Het lied Imagine van John Lennon, dat zingt goed mee. Maar als je dan beseft wat die tekst zegt, dat was op een begrafenis van iemand. En die had dat. En dan staat er, dan zingt hij no religion. Maar dan zingt ook geen land. Dat er geen landen bestaan op deze wereld. En dan denk je, hoe bedoelt hij dat? En dan gaat hij verder van, als er geen land is, heb je ook geen land om voor te strijden. Want we knokken allemaal omdat we onze landsgrenzen moeten bewaken. Maar dat hoeft dat niet meer.
0: Ja, en dat is net zoals met religie. Dat hoef je ook niet tegen elkaar.
1: Precies. Als je dat doortrekt en beseft, kom op, we leven maar 80 jaar op deze wereld als we geluk hebben. In die grote hoeveelheid jaren. En dan hoef je niet op de spits te drijven waar je het niet mee eens bent. Pak dan gewoon waar je het wel mee eens bent. En zie de mens in de ogen van de mensen die je aankijkt. En je ziet gewoon om je heen waar je mensen te hulp kan zijn. Of waar mensen jou te hulp kan zijn.
0: Ja. Nou, heel erg bedankt dat je hier was. En voor het inspirerende gesprek. En dan gaan we naar John Lennon luisteren.
1: Alsjeblieft. Dank jullie wel.

0: Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is weer in de studio. Welkom, Paul.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Nou, laat maar horen.
1: Een historische gebeurtenis op Sint-Jansdag. Op 24 juni aanstaande is het de naamsdag van de patroonheilige van Gouda, Johannes de Doper. Tegenwoordig is het een gewone dag als alle anderen. Maar eeuwenlang was deze Sint-Jansdag het hoogtepunt van het jaar. Van heinde en ver kwamen mensen naar hier om deel te nemen aan kerkelijke vieringen, op te stappen in processies, markten te bezoeken en om te eten en te drinken in de herbergen. Het stralende middelpunt daarbij was de Sint-Janskerk, die met zijn 123 meter de langste kerk van Nederland was. Groot was dan ook de ontzetting toen dit godshuis in 1552 tot de grond toe afbrandde, nadat de toren door een blikseminslag was getroffen. Het is onvoorstelbaar hoe de Gouwenaars met deze ramp zijn omgegaan. Er werd geen dag gewacht om met de herbouw te beginnen. Op allerlei manieren werd geprobeerd daarvoor middelen te vinden. Al enkele weken na de brand gingen de burgemeesters hoogstpersoonlijk langs de deuren met de collectebus. Het opruimen van de puinhopen werd een gezamenlijke inspanning van de burgerij. Terwijl mannen en vrouwen

is het dat de herinnering aan deze eensgezindheid daarna nog jarenlang levend werd gehouden met een jaarlijks offerritueel. Dat vond plaats op Gouwkermis, de eerste zondag na Sint-Jans onthoofding, rond 1 september dus. Op die dag, die vanwege de kermis ook drommen mensen naar de stad trok, kwamen tijdens de hoogmis in de Sint-Jan 3 paarden de kerk binnen. Werden er net als destijds appels uitgedeeld en speelden muzikanten weer op hun trommels en fluiten. Ondertussen werd er dan een grote som geld opgehaald voor de verdere herbouw van de kerk. Die herbouw werd ook een zaak voor en door Gouwenaars. Het nu wereldberoemde Goudse Glazen Ensemble, met erop scènes uit het leven van Jezus en Johannes de Doper, werd uitgevoerd naar een idee van de Goudse theoloog en priester Herman Letmaat. Daarbij had men het geluk dat de grootste glaskunstenaars van hun tijd, Dirk en Wouter Krabet, in de stad woonden. Alle bouwmeesters en uitvoerders waren, op één Vlaming na, ook allemaal Gouwenaars. Dat bleef zo toen de kerk in 1573 in protestantse handen overging. Het offerritueel verdween uiteraard, maar het beglazingsprogramma werd voortgezet. Zij het met andere schenkers, met name Hollandse stenen, en andere makers. Ook de thema's veranderden. Het middenschip van de Sint-Jan werd rond 1600 ook opgehoogd, wederom met goudse middelen. De stenen van het afgebroken Sint-Magdalena-klooster werden daarvoor namelijk hergebruikt. Veel van deze bijzonderheden zijn te vinden in een indrukwekkend boek dat op Sint-Jansdag aanstaande, dat wil zeggen woensdagavond 24 juni om 8 uur, tijdens een miniconferentie wordt gepresenteerd onder de titel Een kerk voor heel de stad. De toegang is gratis. Het boek is het resultaat van diepgravend onderzoek dat Koen Goudriaan gedurende meer dan 30 jaar heeft gedaan naar het reilen en zeilen van de Sint-Jansparochie in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Deze emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft hierover al eerder vele artikelen gepubliceerd. Nu heeft hij echter alle resultaten van zijn onderzoek gebundeld in het grote verhaal van de zogeheten kerkfabriek van dit Goudse gebedshuis. Hij laat zien hoeveel moeite het de Gouwenaars altijd heeft gekost om hun bedehuis overeind te houden en te laten functioneren. De Sint-Jan blijkt altijd een arme kerk te zijn geweest. Ze had weinig onroerend goedbezit en moest het vooral hebben van collectes, verkoop en verhuur van graven en het opdragen van zielmissen. Te meer is het een godswonder dat deze kerk na de grote brand alle stormen heeft doorstaan en tot op de dag van vandaag het kerkelijk en culturele middelpunt is in de stad.

0: Ja, dat waren de Schrijvers voor Gerechtigheid met Maak ons hart onrustig, Heer. Na de column van Paul Abels over de Sint-Jansdag. En in zijn column hoorde u ook nog een aspect van duurzaamheid. En hij zegt op een gegeven moment namelijk dat dat de stenen zijn gebruikt van het afgebroken Magdalena-klooster om de Sint-Jan iets op te hogen, geloof ik. Dus dat is wel, toen was er ook al circulaire economie. Dat was ook weer boeiend om te horen. Ja. En er komen we nu aan bij het andere thema. Dat is, het zijn de nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken? Los van de vieringen.
1: Nou, laten we beginnen met wat net in de column naar voren kwam. Op 24 juni om 8 uur 's avonds in de Sint-Janskerk is er een miniconferentie rond het uitkomende boek Een kerk voor heel de stad. En zoals je hoorde is de toegang gratis. Op zaterdag 13 juni, hebben we net ook gehoord, is er van 12 tot 5 uur in en om de Agnietenkapel het jubileumfestival van Amnesty Gouda. En zondag 14 juni is er van 12 tot 6 uur het duurzaamheidsfestival Gouda maakt toekomst op het goudasfaltterrein. De Raad van Kerken Gouda en de Groene Zinzoekers, dat zijn kerken en moskeeën samen, verzorgen ook een bijzondere activiteit. Zorg voor de aarde staat centraal. En zoals u net hoorde is er van alles te doen, dus kom er naartoe. Elke tweede zondag van de maand, dus deze maand op 14 juni, is er om 10:30 een rivierduinviering in gebouw De Berk, Krugelaan 79. Dit zijn kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd of geloof.
0: Ja, en u bent 14 juni gewoon de hele dag onder de pannen, want om 7:30 kunt u daar de vesten voor een Tezee-viering met als thema vrede.
1: Ja, en je kunt naar alles, hè? Het sluit
0: heel mooi aan, het is keurig afgestemd. En dan komen we op 23 juni, ook heel boeiend, de goudaderlezing, de magie van het geloof met Kees van Ekeris. Dat is de laatste goudaderlezing van dit seizoen. En je kunt trouwens alle lezingen en ook deze op YouTube zien bij De Vesten in Gouda. En op elke woensdagavond kunt u naar de Sint-Jan, want dan is er een vesper in het koor van de Sint-Jan. En op 29 juni om 7:30 is er in de Sint-Joostkapel een maandelijks gebed voor de vrede.
1: Verdere informatie kunt u vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunt u zoals altijd doorgeven op redactie@gouwestad.nl.
0: Ja, we hopen dat u het heeft meegeschreven en dat u in de agenda heeft genoteerd. U bent van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En er zijn ook weer veel thema's gemaakt over het thema van vandaag. Over de duurzaamheid en over de aanklacht over hoe we met de aarde omgaan.
1: Ja, klopt. En we kozen er dit keer een van Tobias Donder. Het heet Sfeerbeeld. En aansluitend hoort u Our Common Home. Sleeper Awake, Hear the Cry of the Earth. En hear the cry from the poor. Want zoals ook in het gedicht en in de encycliek van Paus Franciscus naar voren komt, de toestand van de aarde zorgt voor sociale ongelijkheid. De armen hebben er het meeste last van. Horen wij als rijken dat?
0: Sfeerbeeld. Sluit je ogen en stel je voor. De aarde als ruimteschip. De mensheid onderweg door oneindige leegte. Nieuwsgierig, creatief en briljant, met voor ieder probleem een oplossing. Onbetwist middelpunt van alle leven.
1: Ondertussen aan boord geen gezamenlijk doel, geen gemeenschappelijke lotsbestemming, maar mensen in de rol van hun leven, op zoek naar liefde en geluk, in het hier en nu. In de business class, mooie mensen, mateloos gelukkig, badend in luxe zonder zorgen, feest na feest, sloten champagne, uitverkoren. Achter het gordijn in first class, onvrede en ergernis. De airco hapert, wc's verstopt, afval op de grond, dit was de afspraak niet, waar is de beloofde vooruitgang? De purser sist, geef ze korting, hou ze bezig. Net op tijd zijn er nootjes en doet de in-flight entertainment het weer. achter in economy class het bestaan grimmig en onzeker. Eten, drinken, gezondheid en hoop, alles schaars, alles een gevecht. Mensen willen weg, maar de deur zit op slot. En voorin hoort niemand het angstige roep, of doet in ieder geval alsof.
0: Ondertussen vliegen de piloten stug door. De een zegt het komt wel goed, de ander zegt het moet.

0: dat was Our Common Home, ons gemeenschappelijke huis. Dus dat lijkt erg op de encycliek van de paus. En daar is dit ook op gebaseerd, dit nummer. En het is van het album A New Heaven and a New Earth. En het is dus zeer passend ook bij ons thema van vandaag. En de zin die elke keer terugkomt in het lied is Lord, hear our prayer.
1: En sleeper awake, word wakker. Ja, ja, heel mooi. Nou, als laatste nummer gaan we luisteren naar Marvin Gaye, What's Going On?

0: Dit was alweer het einde van Kerk in Gouda met Marvin Gaye. En nou, die was niet hier aan de knoppen hoor, maar die zong dit nummer. En achter de knoppen zat John Goedkoop. En Marianne Rekswinkel en Helene Verkade presenteerden het. En we herhalen nog even de oproep van onze gasten van vandaag. Namelijk dat op 13 juni het Amnesty Festival is. Op 14 juni het Gouda Maakt Toekomst Festival. En op 24 juni de Sint-Jansdag. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, volgens mij wel. Okay. Ja. Nou, dan weet iedereen het nu zeker. Dus kom in grote getalen. Ja.
0: En al onze uitzendingen die zijn trouwens ook nog terug te luisteren. Selecteer op de website van Gouden Stad Kerk in Gouda. Luister, moet je dan ook aanvinken. En dan
1: kom je bij de podcast.
0: Precies. En je kan ook nog altijd suggesties of vragen of ideeën voor gasten naar ons mailen via redactie@gouwenstad.nl.
1: Ja. Dank John Goedkoop voor de techniek. Dank Fred van Ippenburg voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot de volgende keer.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
1: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
0: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
0: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de AN434 Wassenaar-Zoeterwoude bij Knoopend Hoogvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low-Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de N206 Heemstede Zoetermeer tussen Zoeterwoudendorp en Zoetermeer Buitenweg 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat viel op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file, richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg Ambacht tussen afrit Aarlanderveen en de N11 staat 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. Zeven mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de drie mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn twee auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1/2 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits komt voorzichtig aan, ook op gang in het westen van het land. Maar die stelt nog niet zo heel veel voor. De meeste files, de dagelijkse files kan ik beter zeggen, die er ontstaan, hebben nog hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag, voor Leidschendam 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, bij Europoort ook 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten oponthoud. Maar wat wel opvalt is de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11. Bij de N11 moet ik zeggen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Hear ye, the court's in session, the court's in session. Now here come the judge, here come the judge. Here come the judge.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. In totaal nu zo'n 50 kilometer file. Twee files vallen op. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor reiswerk van 8 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

va terriblement incarcérer le dossier de Paris.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. Op dit moment in totaal zo'n 45 kilometer nog. Naast een aantal korte dagelijkse files, de meeste oponthoud onder andere nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knop het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. En de N207 valt op, Hillegom richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 staat 3 kilometer file. Vertraging is een half uur, dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dit is Gouwestad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep.
4: Kom in de weekendflow met de middagshow.
5: Hallo, ik ben Irene Moors en je luistert naar Music Girl Marijke. Elke vrijdag vanaf 2 uur. Wat een leuk programma.
3: Radio Gemiva. Overal online.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, zou ik ook zeggen.
2: Ja. Hey, je bent erin, hè? Dus kijk uit.
1: Ja, zeker. Maakt niet uit.
2: Goedemiddag inderdaad. DJ Marijke en de sidekickertjes.
1: Ja, klopt.
2: Tim en Ernst zijn
1: welkom.
2: Aanwezig voor deze laatste uurtje.
1: Alweer. Ja,
2: zeker.
1: Gaat hard.
2: Zeg, wil je niet omheen praten? Dankjewel. Ik weet dat je enthousiast bent. Heel erg blij dat je er mee geholpen hebt. Tim, zelf en Ernst natuurlijk ook. Ja, we gaan inderdaad de laatste dingen, uurtjes draaien, zeg maar. Je hoorde net Black Friday, Pretty Like the Sun, Lost Frequencies en Tom Odell.
1: Lekker.
2: Ja, zeker. Maar goed, we gaan verder met, ja, Tim, zeg het maar.
1: Ja, Ride It van
2: Record.
1: Record.
2: Ja. Uit 2020.
1: Ja, 2020, dat is
2: Zes jaar geleden.
1: Zes jaar geleden alweer.
2: Ja.
1: Gaat hard.
2: Gaat heel hard.
1: Ja.

0: Ja, dat was Ride It hier op Radio Gemiva. Je luistert nog steeds naar de weekendshow.
1: Middagshow.
0: Middagshow.
1: Met, ja. Dit keer met Glenn en met Marijke of met Jaap of weet ik veel. Wel met mij dan, dat ja, wel. Ja. Maar wel met sidekickertje Ernst en sidekickertje Tim.
0: Ja, klopt.
1: Kwak, kwak.
0: Hey Ernst, heb je er al zin in het Pinkpop weekend?
2: Zeker, zeker.
0: Mooi.
2: Want hoe... als ik er net vandaan kom, heb ik al zien
1: in de volgende editie. Zou... Dus nou, dan ziet het wel goed.
2: Ja.
1: En voor de hoeveelste keer ga je erheen nu?
2: Ik meen 50 keer of zo.
1: Oh, dat valt nog best wel mee. Ik had wel...
2: Ja, maar ik heb ook na eerste keer Pinkpop 92. Volgde voor mij een vakantie in Zuid-Frankrijk en een ongeluk. Dus dat...
1: Ja, nee, oké. Okay. Ja. Dat snap ik.
0: Snap ik ook wel. Ja, en waar kijk je het meest naar uit, Ernst?
2: Wat ik zei, dat ik me zeer beperkt nog met de line-up heb bezighouden.
0: Oké. Okay.
2: Nog geen, maar dat komt sowieso goed.
0: Ja.
2: Het is heel breed, dus...
0: Ja,
1: absoluut.
0: En jij nog wat leuks te vertellen, Marijke?
1: Niet echt, nee. Rustig aan gewoon lekker weekend voor de boeg.
0: Oké, okay, lekker.
1: En daarom zeg ik vorige week dan... bij mijn moeder geweest. Die was jarig.
0: Was het leuk?
1: Was zeker leuk. Was zeker gezellig.
0: Lekker gegeten?
1: Absolutely. Chinees. Altijd goed.
0: Heerlijk.
1: Ja, zeker. Daar ga ik vanavond nog twee keer van eten. Dus dat kan makkelijk.
0: Lekker, man.
1: Ja, je hebt al te veel over, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar goed, we gaan verder met 100% van...
0: Fleming en Mart Hoogkamer.
1: Uit 2025. Dus ja. Dat is een jaartje oud.
0: Ja,
1: klopt.
0: Zeker.

0: 100%.
1: Ja, dat was Flemming op Radio Gemiva. 100%, ja.
2: En met Mart Hoogkamer.
1: Ja, met Mart Hoogkamer uit Leiden.
2: Uit 2025, ja, maar hij woont er nu niet meer, hè?
1: Nee, Rijnsburg volgens mij.
2: Ja. Ja. Ik dacht van wel, ja.
1: En als je verzoekjes wil, bel gerust de studio. 071-580-6547. Of naar de Radio Gemiva website. En dan het icoontje van de WhatsApp.
2: WhatsApp.
1: Ja, WhatsApp.
2: WhatsApp.
1: WhatsApp, zeker.
2: Wat moet je, joh?
1: Ja, wat moet je, zeker.
2: Val me niet lastig.
1: Nee, klopt. Maar,
2: goed, we gaan verder met een lekker country plaatje. Ik heb hem erin gezet. A Buckaroo van Leanne Womack.
1: Zo, Buckaroo, ja.
2: Buckaroo, yes.
3: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

0: Buckaroo was dat, van Leanne Womack. Uit 1998.
1: Zo dan.
0: Ja.
2: En daar heb je nog een beetje van, toch, Marijke?
0: Nou ja, kijk, het was de vierde single van haar album, Leanne Womack. En hij is in. Hij is, even kijken, de song kwam op nummer 27 on Billboard Hot Country Singles and Tracks binnen.
2: Zo dan.
0: Ja.
2: En stond hij vaak in de top 40 dan, Marijke?
0: Dat weet ik niet, maar. Hij is, het is zeker een goed nummer.
2: Zeker.
0: Ik vond het zelf ook een goed nummer.
2: Ja, ik vond het zeker een goed nummer. Nooit gehoord, dus het is een keer wat lekker, iets
0: absoluut,
2: anders.
0: Absoluut, absoluut. Nou, ik luister het wel heel vaak, omdat je vroeg aan mij daarnet van waarom vind ik de jaren 90 zo leuk? Nou, omdat ik zelf dus ook uit de jaren 90 kom.
2: Klopt.
0: En ik ben van 86, dus ik ben 4 jaar eigenlijk in de jaren 80 geweest. En daarna de jaren 90. Dus zo komt het dat ik dat leuk vind.
2: Zo dan.
0: Ja.
2: Ja, lekker.
0: Mm-hmm.
2: Lekker bezig.
0: Zeker. Maar we gaan lekker luisteren naar een volgend nummer. En dat is I Believe in a Thing Called Love.
2: Oh, lekker.
0: Uit 2003.
2: Zo. Dat is de tent.
0: Dat is van Darkness.
2: Oh.
0: Ja. Het zegt me helemaal niks, maar misschien als we hem aanzetten, dat we dan zoiets hebben van hey.
2: Hey, wat een heerlijk.
3: I believe in a thing called darkness.
2: Ja.
0: Is dat zo?
3: Ja, het is een volledige.
0: Oh.
2: Heerlijk.
0: Er staat er ietsje anders in, maar oké.
3: Nou, wat ik hier voor me lees, Marijn.
0: Ja.
2: Lekker man, ga er maar lekker naar luisteren op Radio Gemiva.
0: Zeker.

0: ja, dat was I Believe I Think.
1: In a Thing Called Love.
0: Ja, daar heb ik ook wel een leuk weetje over, jongens, luisteraars. Kennen jullie nog Guitar Hero op de DS? Ik heb hem al vaak gespeeld, dus je kan daar gitaar spelen natuurlijk. Met zo'n klektum en dan kan je spellen, liedjes naspelen op de DS. Ja. Ja.
1: Maar goed, een leuk weetje, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: We gaan verder met Aiko Aiko.
2: Aiko, Aiko.
1: Aiko, Aiko. Elf, niet Aiko. Nee, Ernst. Oh. Aiko, Aiko, Justin Wellington en Small Jam.
0: Ja, zeker.
1: En daarna gaan we lekker naar de Beatles luisteren uit 1980 ongeveer.
0: Zo.
1: Dus, maar eerst Aiko, Aiko.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Ja, Eiko Eiko.
1: Van Justin Wellington en Small Jam.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat hij 2 jaartjes oud is, denk ik.
0: Denk het ook wel.
1: 2024 ongeveer.
0: Beetje 23,
1: die...
0: zoiets.
1: Ja, 23, 24.
0: Denk het ook wel.
1: Maar we gaan nou weer terug naar de jaren 80.
0: Zo, de jaren 80. Dat is niet
1: ja,
0: normaal.
1: Als ik Ernst moet geloven. Ja. Now and Then van de Beatles. Nou, jij zei dat John...
2: Nee, hij is voor jaren 80.
1: Oké, nou ja, goed. Dus jaren 70 zelfs.
0: Zo, jaren 70, zo dan.
1: Nou, toen was jij nog niet geboren, Tim.
0: Nee, klopt. Nee,
1: ik ook niet, hoor. Maar,
0: nee, ik ook niet.
1: Maar Ernst misschien wel.
2: Ja.
1: Ernst wel.
0: Ja, Ernst ook.
1: Want jij bent van 74?
2: 75.
0: 75, zo dan.
1: Ja. Dus raad maar hoe oud hij is. Nee, hoor. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen.
0: Gaan we niet doen. Lekker luisteren.
1: We gaan lekker luisteren naar Now and Then van de Beatles.

0: No Eind Tent.
1: Now and then.
0: Ja, now and then. Hier op Radio Gemiva.
1: Zie je nou wel dat ik het wel kan?
0: Ja, ik kan het wel.
1: Maar je wil het niet.
0: Ja, ik wil het wel, zeker. Ik ga het proberen.
1: Doe het al goed.
0: Ja, is goed. Sorry. Mijn fout, maar.
1: Nee, maar je probeert het.
0: Ja, klopt.
1: Je probeert het.
0: Ja, nog steeds lekker luisteren naar Radio Gemiva.
1: Absoluut. En nou, daarom zei ik, dit was gewoon een lekker plaatje. Ik kende hem niet. Kende jij hem, Ernst? Nou, nee, ook niet. Maar het is blijkbaar een plaatje uit de jaren 70.
0: Zo dan.
1: En Now and Then van de Beatles.
0: Ja, Now and Then.
1: En we gaan onze camera erbij pakken, want we gaan een paar leuke plaatjes schieten.
0: Ja, het nieuwe seizoen begint alweer. Ga je kijken, Marijke?
1: Nee, sowieso niet. Nee.
0: Perfecte plaatje weer.
1: Perfecte plaatje, inderdaad. Maar nee, ik hou er niet zo van dat programma.
0: Oh, ik dacht dat je het wel leuk vindt.
1: Nee, weet je, toen Irene Moors het won, dat vond ik heel leuk voor haar. Maar
0: ja.
1: Inderdaad, maar voor de rest, ja.
0: Ja.
1: Ik vind het knap dat ze het kunnen, want ja.
0: Best wel ver dit jaar, Vietnam en zo.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Dat zou wel kunnen. Maar goed, we gaan lekker luisteren naar Ed Sheeran en Camera uit 2025.
0: Zo, een jaar terug.
1: Nou ja, dat is ook niet zo erg, toch?
0: Nee.
1: Terug in de tijd te gaan, maar niet te ver.
0: Nee, niet te ver, nee, zeker niet.
1: Nee.

0: Ja, dat was Camera van Ed Sheeran hier op Radio Gemiva. Nog steeds luister je naar de middagshow met DJ Marijke en DJ Ernst en met mij DJ Tim.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Die even invalt.
0: Even invalt, ja.
1: Omdat, ja, maar je vond het wel heel leuk toch vandaag?
0: Ja, zeker. Ik vond het superleuk.
1: Nou ja, heel fijn om je er even bij te hebben.
0: Zeker gezellig. En heel veel beterschap van Clan en met Raymond natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Iedereen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En we hopen ook voor Jaap dat het een mooie uitvaart was van zijn tante. En dat hij een lekkere lunch heeft gehad. Dus wij ook wel.
0: Ja,
1: we misten wel de vrijdag lunch.
0: Ja, de vrijdag lunch. Ja, zeker.
1: Maar daarom zeg ik van, dat komt snel weer aan bod. We gaan nog ongeveer 2 plaatjes draaien.
0: Ja, en, 2 plaatjes, ja.
1: Nee, 3 zelfs.
0: 3.
1: 3 zelfs, ja.
0: Ja.
1: We beginnen met Don't Turn Around van Ace of Base uit 1994.
0: Zo dan.
1: Ja, de jaren 90.
0: Ja,
1: die staan weer bij mij paraat.
0: Zeker weten.
1: Waar komt ie?
2: I will survive.

0: don't turn around van
1: Ace of Base.
0: Ja.
1: Ja. 1994.
0: Ja.
1: Ja. Je kende hem, hè?
0: Ja, we kenden hem zeker.
1: Ja, maar jij ook, omdat je niet uit jaren 90 komt.
0: Jawel, 1993.
1: Ja, oké, maar hallo, toen was je nog een baby.
0: Ja, klopt.
1: Dus je hebt eigenlijk een beetje de 10 jaren meegemaakt.
0: Ja, klopt. Zoals Bon Jovi en andere dingen.
1: Nou, Bon Jovi is ook oud, hoor.
0: Ja.
1: Dat is ook wel jaren 90, denk ik. Ja. Of misschien jaren 80, als ik ergens moet aankijken. Bon Jovi, dat is toch ook wel behoorlijk oud.
2: Ik heb Bon Jovi altijd verschrikkelijk gevonden, maar was toen met Living on a Prayer was voor mij was eerst eind jaren 80.
1: Nou, dat bedoel ik.
2: Over de jaren 80, nou, ja. Doet er niet toe.
1: Nee, precies, maar
0: zo
2: mensen
0: dan.
2: Mensen kunnen het opzoeken, mochten ze dat.
1: Absoluut. Weten.
0: Absoluut, zeker.
1: Alles is op te zoeken tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, we gaan in ieder geval afsluiten.
0: Ja, afsluiten.
1: We hebben een goede dag gehad, al zeg ik het zelf.
0: Ja, het was een leuke dag.
1: Absoluut.
0: Dankjewel.
1: Ja, je werd er even ingegooid, Tim. Maar...

0: Ja, kijk, Dylan, daar ga ik wel vanuit dat hij er volgende week misschien weer is.
1: Ja, ik hoop het.
0: Raymond, ja, als je mee luistert, hopen dat je er ook volgende week weer bij bent.
2: En wetenschap.
0: Jaap, ja, sowieso wetenschap, absoluut. Ja. En Jaap, ja, die is de komende 4 weken afwezig.
2: Zo dan.
0: Volgens mij de...
2: Ja, klopt.
0: Vrijdagen, vier vrijdagen.
2: Ja,
0: zeker.
2: En een woensdag.
0: Ja, tuurlijk, maar...
2: De laatste is 17 juni.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dus ja.
0: Dus dat. Dus we gaan afsluiten met... Can't help myself. Ik kan mezelf niet meer helpen. Ach jee, dat is erg. Ja, dat is toch wel heftig als je jezelf niet meer kan helpen.
2: Nee.
0: Uit 1991, Two Brothers on the fourth floor.
2: Ja.
0: Mensen, fijn weekend.
3: Twee broers op de vierde verdieping.
0: Precies, om even letterlijk te vertalen alles.
2: Bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt Ernst, bedankt Tim.
2: Ja, dankjewel.
0: En tot volgende week.
2: Ja,
0: dag, fijn weekend.
2: Fijn weekend, doei doei.
4: Do that patio first.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
1: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
0: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur focus door Ton Dekker voor samenstelling, presentatie en techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bruce Power. Vanavond de derde avond waarbij de deuren van het Focus Archief van Wagenwijd open gaan en een paar mooie concertopnamen gaan herhalen. Vanavond gaan we van start met opnames van de Doenen Family Band. En die zijn gemaakt in het voormalig Focafé Het Soldaatje in Voorhout. En de opnames zijn gemaakt op 2 oktober 2007. De Doenen Family Band bestaat uit 5 familieleden, namelijk Francis Doenen op de fluit, zang en dans, Michael Doenen op fluit, pipe en zang, Kevin Doenen op viool en zang, Stu Luckley zang en gitaar en Phil Murray op de bas. En Stu Luckley, daar heb ik pas geleden nog een mooie concertopname van gevonden, maar die bewaar ik nog even voor de toekomst. 6 tracks uit dat concert: Black Black Miner, A Real, Press Gun, The Moving On Song, een hornpipe en Something Inside So Strong. Een lekker nummer dat een beetje een oorwurm is. Geniet maar lekker van de Doenen Family Band.

0: Thank you very much. Thank you.
1: En na de grote groep de Doonan Family Band is het hoog tijd voor iets kleinere gezelschap, namelijk een duo, James Fagan en Nancy Kerr. Opnames zijn weer gemaakt bij Trouble 3 Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn op, en dat was op 14 januari 2007. James die zingt speelt gitaar in bouzouki, Nancy die zingt speelt viool en gitaar. 5 tracks uit dat concert, Banks of the Condamine, Farewell to the Gold, dan 3 tracks, ik denk dat dat 3 instrumentaaltjes zijn. The Three Ravens, Afloat in December en Nancy. En de 4e is 30 Foot Trailer. En ze sluiten af met Barbara Allen en April Friend.

En na de Doing Family Band en Nancy Kerr en James Fagan hebben we nog een heel klein beetje tijd over. Dus weer gelegenheid om weer een nummer te draaien van het album The 5-Day Weekend van Church Street Shuffle. En dat nummer voor vanavond is Log on Doen. Mensen, ik zou zeggen, geniet er lekker allemaal van. Ik hoop dat je ervan geniet. En wat mij betreft zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Met Kran en Omnia.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
1: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: Exciting and entertaining.
10: Get on up.
9: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
11: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
9: the party starts here.

0: luisteraars, zijn we teruggegaan naar het jaar 2005. Dat is alweer een tijd geleden. Prachtig nummertje van Daniel Powter. Ja, dat was eigenlijk zijn enige hit van die jongen. Het werd een grote wereldhit, dat wel. Maar daar bleef het bij. Bad Day. Ja, zo heet het nummer natuurlijk. Thuisland, Canada. De 7e positie voor deze jongen. Canadese zanger, uiteraard. Anders had ik niet gezegd Thuisland, Canada. Begrijpelijk. In de Nederlandse top 40 wist het... Hier de 6e positie te behalen, luisteraars. Ja, we zijn begonnen. Lekker met de top 40, nee hoor. Met de shake, met achter de knoppen, uiteraard. Patrick Gibbon, daar zit hij weer. En we gaan lekker verder met de volgende plaat. Wat zal het zijn?
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en alweer de LP.
0: Ja, zelfs 2005 gaan we naar 1995. Toen was daar het album What's the Story, Morning Glory. En twee broers die altijd ruzie maakten, maar wel de gaafste muziek maakten, vond ik zelf. Oasis, daar heb ik het over. De vorige keer heb ik ook al een plaatje van ze gedraaid. En ja, deze vind ik ook zo lekker. Some might say in G.

Ja, luisteraars. We zijn begonnen met In de Spotlight. Dat kan wel eens een keer. En hierna gaan we naar Oasis. En ook dat kan. We zijn begonnen met Elvis in de Spotlight. En dat is mooi om in de Spotlight te hebben. Want Elvis heb ik nog niet zo vaak in de Spotlight gehad bij Shake. En Heartbreak Hotel komt uit 1956. En we gaan in 1956 net zo hard naar 1972 met de prachtige I Just Can't Help Believing van Elvis Presley. Dus de tweede van Elvis Presley. Die komt er nu aan. En dat is een live nummer. Lekker hoor. Elvis. Dus eventjes de dingetjes omdraait. En dat kan niet gewoon. We gaan gewoon lekker verder zo.

Spotlight Elvis Presley, luisteraars, in Shake. En nu gaan we wel door met Oasis, want ja, net hadden we die eventjes gemist. We gaan dus naar 1995. Ik vertelde net de broertjes, ja, die hadden vaak ruzie. Maar ze maakten de mooiste muziek in What's the Story, Morning Glory uit 1995. En dan gaan we luisteren naar Some Might Say.

Van de Man Morrison hoorde je met Crazy Face van het album. Dat is een mooie. Street Choir. En die is al uit 1970. Best een oud album, maar prachtige muziek staat erop. Ja, en dan gaan we naar 2002. Ja, je kijkt wel eens een serietje weg. En dit was Legends. Die is te vinden op Netflix. Klein beetje reclame maak ik nu. De streamer. Een goede serie. En daar zie je wel eens wat en hoor je wel eens wat muziek. En ook deze kwam voorbij van de Manic Street Preachers. En dat is het album Motorcycle. Nee, Forever Delayed. Zo heet het album uit 2002. En het nummer Motorcycle Emptiness.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, zijn we weer aanbeland bij de cover. De eerste vaste, nee, tweede vaste onderdeel moet ik zeggen. Wie gaat er een song doen van wie?
0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.

Ja, we hebben G.D. Sutter. Die is er ook al niet meer. Ja, die heeft natuurlijk muziek gemaakt met de Eagles. Of Eagles moet ik zeggen. En Little Feat, de man van Little Feat. Ja, die heeft natuurlijk heel veel goede muziek gemaakt. Little Feat zelf ook. Lowell George, daar hebben we het over. En ja, die schreef en die maakte. En ja, die stierf veel te vroeg. Een hele mooie van Little Feat. Of zoals je wil, van Lowell George op zijn slide. Is Roll 'em Easy. En die koos ik in de cover in de uitvoering van G.D. Sutter in Shake.

0: Ja, ik hoorde Mijn de Talma, zo heet deze man, die hoorde ik voor het eerst en ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Het is tragicomisch, maar toch ook heel erg breekbaar, gevoelig. Ja, alles zit er een beetje in. En ja, ik moest er natuurlijk ook verschrikkelijk om lachen. Maar ja, eigenlijk kon ik er ook weer niet om lachen, omdat ik het eigenlijk zo gevoelig vond. Allerlei gevoelens komen boven bij deze man. En hij heeft al heel wat platen gemaakt, heb ik begrepen. En ik ga hem zeker meer uitchecken, want hij zit op het Excelsior label. En heeft met Spinvis platen gemaakt. En ja, met nog veel meer. En ook veel meer platen over voetballers, over dammers. Hij heeft covers gemaakt. Hij heeft ook een Engelse plaat gemaakt. Call Girl heet die. Ja, ik ga hem nog verder checken eigenlijk. Maar hier was ik ook zeer verrast door. Het is van zijn laatste plaat. Zijn ene laatste plaat moet ik zeggen. En die heet Gezinsverbijsteringen 2025. En hoe heette de man ook alweer? Nou, Meindert Talma. Ja, mijn techniek is aan de overkant. En dat is natuurlijk onze grote vriend Patrick Gimbon. En die vertelde mij, ja, je moet Sam Venter eens luisteren. Daar heb ik toch al wat dingen van gehoord. Nou, en inderdaad, daar ben ik ook eens wat gaan checken. En ik kwam een nummer tegen van Sam Venter en Olivia Dean, zangeres. Vind ik een erg mooi nummer. Ik hoorde dat namelijk toevallig ook op de radio. En ik denk, zo, dat is goed zeg. En ik denk van, nou, die gaan we nog een keertje draaien. Want ik heb hem al een keertje gedraaid in Shake. En dat doen we gewoon nog een keer. Rain Me In over, ja, wat moet je nou met liefde, met de onschuld van de liefde? Weet je het wel of weet je het niet?
1: Deze plaats is nieuw.
2: Nieuw.

0: Weer terug naar 1985.
1: Luister je mee, want dit is Shakes alweer de LP.
0: Ja, 1984 kwam het album Unforgettable Fire uit van U2. En ja, er kwam ook nog een outtakes EP'tje uit, kan je zeggen. Met 4 nummers erop, 2 nummers live en 2 nummers studio. En dat EP'tje heet Wide Awake in America. En daar gaan we een nummer van draaien, Bed. En waar gaat het eigenlijk over, dat Bed? Nou, dat is eigenlijk een song geïnspireerd, ja, over de verwoestingen van heroïne. Dat weten heel veel mensen niet. Ze zongen het ook op Live Aid in 1985 live, dit nummer. Ja, ik vind het een van de beste nummers van U2 live. En daar gaan we ook naar luisteren. Van LP dus, Bad, U2.

Ja, luisteraars, dat was You Too. Prachtig nummer. We gaan er nog niet uit, bijna. Maar we hebben de Drukkere Kerst nog uit 1990. Nog altijd in de top 2000. Ze zijn nog bij elkaar gekomen in 2022. Rick de Leeuw. Karakteristieke stem. Ja, en ze hadden een mooie foto van een nep Elvis. Tenminste, van de man die Elvis imiteerde. One for the money. One for the show. En dat hebben ze verwerkt in met hart en ziel. Luister maar naar het begin. De Drukkere Kerst.

0: Ja, de drukkende keks. Dit programma is natuurlijk nog terug te beluisteren via de social media. En dan kan je Mixcloud, dan kan je via Facebook terugluisteren dit programma. Natuurlijk ook via de Gouden Stad site altijd. Ik dank aan de overkant voor de techniek, zoals altijd, Patrick Gibbon. Hierna nog een lekkere blues met Marcel Vos uiteraard. En wij gaan eruit en ik zeg, luisteraars, maak wat van. Take care.
1: Tijd voor de...

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
0: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luisteraars, van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door John Goedkoop. Vanavond de nieuwe cd's van Corey Harris, Chris Bergson, Curtis Salgado. We hebben Mother Earth als klassieker van de avond, Junior Wells in de Basis Blues Collectie en een mini-special over Barrel House. Maar eerst, ook als het tegen zit, nooit opgeven.

Don't Give Up van Southern Avenue, een high-energy gospel soul blues band uit Memphis, Tennessee, onder leiding van gitarist Ori Neftali en met zangeres Tyrini Jackson. De eerste nieuwe cd is van Chris Bergson, een 50-jarige zanger-gitarist uit New York, die al sinds zijn 7e gitaar speelt. Zijn eerste album nam hij op in 1996 en East River Blues is alweer zijn 11e album. Mean Disposition is een oud Muddy Waters nummer.

zeker John Grimaldi en The Hawks, Chicago Blues uit de USA en zoals de band zelf zegt, Nothing But Fun, van het gelijknamige album uit 1990. De klassieker van vanavond is van de befaamde Amerikaanse performer Memphis Slim, een van de pakweg 5 beste bluespianisten ooit. Hij schreef minstens 4 bluesklassiekers waarvan Everyday I Have the Blues veruit de bekendste is. Maar ook van het in 1959 opgenomen Mother Earth zijn minstens 10 coverversies gemaakt, onder andere door Johnny Winter, Eric Burdon, Cyndi Lauper en Govert Mule. Memphis Slim werd als John Len Chatman geboren in 1915 en overleed op 72-jarige leeftijd in Parijs, waar hij sinds 1962 woonde. Zijn begrafenisnummer had hij al geschreven, Mother Earth.

Tommy Castro, een uitstekende en zeer ervaren zanger-gitarist van de US West Coast. En hij is goed thuis in blues en soul. Maar Stroll Out West is gewoon een oud nummer van de Chicago blues zanger-gitarist Eddie Taylor. De tweede nieuwe cd is van drie verschillende artiesten. Corey Harris, Guy Davis en Alvin Youngblood Hart. Alle drie spelen ze apart van elkaar akoestische bluesnummers in vooroorlogse folkbluesstijl op het album True Blues Volume 2 Fight On. En What's That I Smell is een nummer van Corey Harris.

De Paul Butterfield Blues Band Losing Hand is van het album Keep On Moving uit 1969. Met onder andere Buzzy Fighten gitaar en David Sanborn sax. Net als Butterfield is Curtis Salgado een uitstekende mondharmonica speler. Zijn eerste bekendheid kreeg hij als tweede zanger en mondharmonica speler in de band van Robert Cray, de Robert Cray Band. Het nieuwe album van Curtis Salgado werd live opgenomen in 2025. Een mix van soul, gospel en blues. En we laten het nummer horen, 20 Years of B.B. King.

Ja, Curtis Aldago, 20 Years of B.B. King, een nummer dat voornamelijk textueel bestaat uit titels van B.B. King nummers te vinden op het album Legacy Rewind Live in 25. De mini-special van vanavond gaat over de ooit in Nederland zeer populaire bluesband Barrelhouse, met onder andere zangeres Tineke Schoenmakerzang en de gebroeders Johnny en Guus Laporte gitaar. In 2012 werd Schoenmaker uitgeroepen tot de beste blueszangeres van Nederland. En in 2025 is Barrelhouse opgehouden te bestaan, zijn ze definitief gestopt. Ze maakten zo'n 15 albums en van 3 albums laat ik een nummer horen. We beginnen met Dirty Dozen en dat komt van het Untitled album uit 1975. Daarna hebben we Fortune Changes en dat is de titelsong van een album uit 1994. En we sluiten de special af met Almost There uit 2012. 3 maal Barrelhouse.

Ja, Good Old Barrel House met Tineke Schoenmakerzang en met een mooie gitaarsolo van John Laporte. En met Jan-Willem Slichting, de bassist van de band, heb ik nog gewerkt. Ik heb die toen gehuurd als begeleider in de band van Andrew Brown, een artiest uit Chicago die toen een tournee maakte door Nederland. En Han van Dam heb ik ooit gehuurd als sessiemuzikant voor een sessie in Amsterdam van Eddie C. Campbell, ook uit Chicago. Ja, en we blijven in Chicago voor de Basis Blues collectie, want dan hebben we Junior Wells, geboren als Amos Blackmore in 1934 in West Memphis. Junior Wells leerde mondharmonica spelen van Junior Parker en Sonny Boy Williamson en speelde al heel jong in de band van Muddy Waters en nam zijn eerste eigen 78 toerenplaat op in 1953 en toen was hij ook nog heel jong. Hij speelde vaak met boezemvriend Buddy Guy en die was er ook bij toen Junior Wells in 1965 zijn allereerste album opnam voor Delmark Records van het album Hoodoo Man Blues Early in the Morning.

Ja, de late great Junior Wells, niet oud geworden is, 63 geworden is, al een tijdje dood. Terwijl Buddy Guy, die we hier op gitaar hoorden, nog springlevend is en vorig jaar nog een prachtig album maakte. Ja, we gaan eruit met een instrumental van John Mayall met niemand minder dan Mick Taylor op gitaar, Driving Sideways, een oud nummer van Freddie King, jawel. U bedankt voor het luisteren, John Goedkoop, bedankt voor de techniek en volgende week zijn we weer met een nieuwe Blues Power.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
1: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
0: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

Come Sunday, uw wekelijkse portie jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling en presentatie Hans Sloter.

Een hele goede morgen, middag of avond. Wanneer u naar dit programma luistert. Nou, je hoorde nog een lachje van de zangeres in kwestie. En het is de nieuwe plaat van zangeres V. Klaassen die hier voorbij kwam. Net uit, Soulprint heet die. En je hoorde het nummer Feel the Beat. V. Klaassen dus. Nou, deze plaat zal zijn weg naar de liefhebbers zeker weten te vinden. Een aantal singeltjes bij me, een aantal cd'tjes bij me. Nog uit de Minderhout collectie. Er staat nog een hele hutkoffer te wachten vol cd's en platen. Dus daar zijn we nog niet 1, 2, 3 vanaf. Ik vond een singeltje bij Plato Rotterdam, Dave Brubeck. Onder de titel Bravo Brubeck. Ja, nu wordt hij weer helemaal vereerd en wordt gezien als een grootheid, een grootmeester. Maar in de jaren 60 was het toch al zoiets van, ja, hij was toch erg commercieel. En als hij dan bijvoorbeeld naar een bepaald land ging, dan probeerde hij ook altijd wel een volksliedje of een nummer wat gekoppeld was aan dat land ook wel te spelen. Zo kwam hij dus in Mexico en jawel, La Paloma Azul, een Mexicaans volksliedje, werd door hem bewerkt. En dat klonk zo goed.

Ja, rap. Rap. Rap avant la lettre. Dat kan je rustig wel stellen. In het kader van Record Store Day 2026 werd deze plaat weer heruitgebracht. Pieces of a Man. En de connoisseur heeft hem wel herkend natuurlijk. Jill Scott Heron. En dit is echt een klassiek nummer geworden. The Revolution Will Not Be Televised. En daarvoor, het gebeurt niet vaak dat ik een singeltje, een naald, even een zetje moet geven om door te draaien in het vinyl. La Paloma Azul, Dave Brubeck dus in de slag met een Mexicaans volksliedje. En opgenomen, recorded live in Mexico, zo staat op het singeltje. Ja, dat werd hem nog wel eens verweten. Oscar Peterson overigens ook, die kreeg het ook wel eens aan zijn kont hangen. Zo van ja, je probeert wel heel populair te zijn. Maar ja, waarom ook niet? Nu zeggen we allemaal dat dit soort mannen hele grote pianisten zijn. Dus wat dat betreft, ze hebben het gewoon overleefd. In de cd-speler een heruitgave van echt ook een jazzklassieker. De plaat Bird and Diz uit 1951. Uitgebracht destijds op Clef Records. Deze dus.

Kom maar binnen met je knecht, heet dat. Joachim Kuhn heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht met de formatie Young Lions. Vandaar dat de plaat draagt de titel Joachim Kuhn en Young Lions. De openingstrek van deze plaat. En dat was Slick Stuff. En daarvoor, ja, echte jazzgeschiedenissen. Van de plaat Bird and This. Uitgebracht op Clef Records. Dat was een 10-inch destijds met maar 6 tracks. En die cd hebben ze aangevuld. Wat mij dan weer zo opvalt is dat toen ik voor het eerst cd's van Charlie Parker in mijn handen kreeg. Daar hebben we het natuurlijk over. Charlie Parker en Dizzy Gillespie. Dan zat er altijd duidelijk hoorbaar de krakjes en de krasjes van de 78 toerenplaten. Die waren hoorbaar. En nu echt die dingen zijn zo goed afgemixt. En ik hoor geen krasje meer terug. Het is alsof je gewoon live erbij zit. Dat zal met deze EP niet het geval zijn. Los van de krasjes op het plaatje. Maar een man die absoluut met Charlie Parker heeft samengewerkt. Een keer heeft gespeeld. Was ook zo'n fenomeen. Waar nu ook echt alles iedereen alles van wil hebben. Dan heb ik het over de eerste gypsy-gitarist. En dan weet iedereen het al eigenlijk. Django Reinhardt, RCA-singeltje om de Amerikaanse markt te verpletteren. Luister naar After You've Gone.

Ook al zo'n fenomeen waar wij in Nederland eigenlijk niet eens zoveel van horen. Dan heb ik het over Adonis Patrick Rose. In de loopgraaf gewoon Adonis Rose genoemd. Geboren in 1975. Amerikaanse jazz drummer, componist, producer, bandleider. En zoals hij ook zichzelf noemt, educator. Hij is leider van het New Orleans Jazz Orchestra, de No-Yo. En hij heeft dan een Grammy Award op zak voor de plaat met het best grote jazz ensemble. Nou, ook daar kun je een Grammy voor winnen. Dit was het nummer So Many Stars van de LP For All We Know uit 2024. En eertijds staat er een nieuwe plaat van Adonis Rose op de planken. En van Adonis Rose gaan we naar Steven Kamperman, de alt-klarinetist die ook altijd spannende platen maakt. 2013 uit de collectie van Willem Minderhout, de LP Catch It If You Can. Samen met Sanem Kalfa, de zangeres, en George Dumitriou, de gitarist-violist die ook in de improwereld een hele grote naam is. Luister naar het titelstuk.

De ene moet het doen in kleine zaaltjes. En de andere zangeres die staat gewoon in oktober in AFAS. En dat zal ongetwijfeld uitverkocht zijn. Ik heb het over Jill Scott. Nieuwe plaat uitgebracht. To Whom This May Concern. En die tournee die gaat ook onder die titel rond. Je hoort het nummer Be Great. Featuring trombone Shorty. Ja. Als je beroemd bent, dan wil iedereen ook lekker met je mee toeteren. Maar ook vanuit respect. En daarvoor, ja, prachtig. Ook dat is hartstikke mooi. Catch It If You Can. Van de gelijknamige plaat 2013 alweer. Van Steven Kamperman, alt-klarinetist. Sanem Kaifa hoorde je zingen. En de gitarist van dienst was George Dumitriou. En ik ben benieuwd of u deze uit 1982 nog kent. Ja. Is het jazz? Nee, zeker niet. Maar het is jeugdsentiment. En ik vond hem. En dat vind ik zo leuk. Ik laat hem even horen.

Wat een fenomeen blijft het toch. Andrew Hill, hij is niet meer onder ons. Maar in 1968 bracht hij bij Blue Note deze prachtplaat uit. Dance with Death. En je hoorde nummer Love, een Nocturne. En daarvoor Jeugdsentiment, Dire Straits. Twisting by the Pool, 1982. En wij zijn er alweer bijna door. Op de draaitafel nog een mooie plaat. Van Jelly Roll Morton met de Red Hot Chili Peppers. Ja, het is echt waar. Zijn beentje anno 1926. Dus antieke opnames. En we gaan eruit met de, en moet ik even goed kijken hoor, de Black Bottom Stamp. Volgende week ben ik weer. Oude, nieuwe, nieuwe, oude. Ik hoop je gewoon weer te treffen. Tot orens. Hoi.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

Darmstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinaerts.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.